Jassie, wat kom uit, Jassie? Een lof van de skaparen vullen mijn brust. Jassie, Gud, wat kom uit, Jassie?